zit het dan? Als er niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loopt. Maar oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.